0: away to heaven.
1: Ik kan nog voor de meerderheid. Dat zag ik de hele tijd. Voor de hele beste klassen naar boven.